0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM. This is
2: Jam
3: High.
2: This is Jam
3: High. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Keshem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: this week's Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoon aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
8: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is 1 kilometer lang en heeft 2 rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het 1 graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze 2 werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. De bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over 1 half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Nieuwe Amsterdamse politiechef en Jehova's getuigen op bezoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Petrus Jozef Hyacinthus Maria Holla, beter bekend als simpelweg Peter Holla, is sinds 1 oktober 2024 politiechef van de regionale politie-eenheid Amsterdam. Deze hoofdcommissaris wordt in september 64 en gaat 14 december met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door de 48-jarige Rob van Bree, afkomstig van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die onder andere veel ervaring heeft op gebieden als terrorisme, cybercrime en georganiseerde misdaad. Van 14 tot en met 16 augustus is in Utrecht een congres van Jehova's Getuigen. Van dit zogeheten voor altijd gelukkig evenement hebben zo 3.500 buitenlandse bezoekers gekozen om te overnachten in Amsterdam. Zij zullen minimaal een week in ons land verblijven om naast het event in de Domstad ook nog andere activiteiten te kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld een rondvaart door de hoofdstedelijke grachten. Het totaal aantal bezoekers uit zowel binnen- als buitenland wordt geschat op 36.000. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmeren heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 9:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Honey.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenbuur allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror-vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie die je wellicht ook kent van de videospellen.

0: lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als ze een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi-X-assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het Filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die wonen in de omgeving van dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluidt zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Will Salutem Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte €176 miljoen winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. De bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
7: Wij zijn Jam FM.
3: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
8: This is the jamming summer.

0: 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM. Take

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro-Dekmantel-festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelheden informatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
8: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het Filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluidt zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmeren heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. 2 brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC. waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. De bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
7: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Wilse Lutum Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de typische absurdistische Hollywoodfilm Good Luck, Have Fun, Don't Die. Een man uit de toekomst stapt een restaurant binnen en begint de aanwezigen te waarschuwen voor een vreselijke ramp die zich op korte termijn voor gaat doen. Voor de man uit de toekomst is dit al de 117e keer dat hij deze waarschuwing doet en iedere keer loopt het uiteindelijk toch weer fout af met de mensheid. Maar hij weet nu hoe de ideale samenstelling van de groep moet zijn om het gevaar die door een AI-vinding in de nabije toekomst wordt veroorzaakt af te kunnen wenden. Nu alleen nog de uitvoering, waarbij de klok tikt en de mensheid niet echt genegen lijkt om de aankomende ramp af te wenden. In een bizar avontuur moet de uiteindelijk samengestelde groep het opnemen tegen allerlei gevaren om de wereld voor de totale ondergang te redden. De film Good Luck, Have Fun, Don't Die werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een familiefilm met de naam Kangaroo. We volgen in de film de 12-jarige Charlie, die een groot hart heeft voor dieren en kangoeroes in het bijzonder. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde film, waarbij de gevallen televisiepersoonlijkheid Chris Masterman naar de binnenlanden van Australië reist om zijn leven op een rij te kunnen zetten. Maar tijdens een onoplettend ogenblik rijdt hij daar een kangoeroe aan en komt zo in contact met Charlie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Charlie en Chris, die in de verzorging van de kangoeroes een nieuw soort roeping vindt en zo het doel van zijn leven weer helemaal terugvindt. De film Kangaroo werd gekeurd voor alle leeftijden en kun je zelf gaan zien in de bioscoop. Deze week de komische film Good Luck, Have Fun, Don't Die over een man die de wereld wil redden en de film Kangaroos over een weerman die samen met een meisje kangoeroes opvangt. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij je nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse Bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam High.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het 2e jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X Kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Avila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Jim Foren wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Foren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmere heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als...

0: Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een

Dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouche bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouche tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronica-zaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijks op Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Rogier.
0: Jam FM Traffic.
3: We kijken even op de weg. Ik heb één melding.

Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Stephanie Mills en Baby Your Love. Wat voor dag is het vandaag ook alweer?
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Donderdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Het is zomer in Nederland, maar de kerstcountdown staat vandaag op 147 dagen. Het is vandaag ook internationale dag van de vriendschap. En daarom luister je speciaal vandaag ook naar je vrienden op de radio. Je bent van harte welkom hier bij Jam FM natuurlijk. Verder is het ook nog de dag van de animator. Je zult maar met je kroost op een camping staan. En dan maar beter hopen dat ze veel lezen of zichzelf op een andere manier kunnen vermaken.

Always Smooth and Funky. De fijne tunes van Jam FM. Daar luister je naar. Door D-Swing. Met de vocalen van Danny Kane en Dream It. Speciaal voor iedereen die net wakker is. Ja. En wat rijden we daarvoor? Eens even kijken. Natuurlijk George Duke. Je had hem wel herkend. Met Reach Out. De remix was van Michael Gray en Dr. Packer. En die mix staat natuurlijk voor succes. De rivieren worden zout. De bejaarden vallen bij bosjes. En het is wachten dat de natuur hier ook besluit op te veranderen in een vuurzee. We hebben namelijk in Nederland te maken met gevaarlijke tropische temperaturen. Het is ongekend zomerleed inderdaad. Daar straks meer over in de

is altijd op zoek naar de fijnste tunes. En speciaal voor jou. The Shy Girls en Trivial Motion hier op Jam FM. 4 minuten voor half 5 alweer. Ja, ik moet eventjes even nadenken. Het maakt niet uit waar je luistert trouwens. Je hebt ons gevonden en dat is het allerbelangrijkste. We gaan ons best doen om ook jouw middag af te sluiten met de lekkerste tracks. Dus blijf hier. Je luistert naar de Disco Donderdag editie van de Traffic Jam. 15 dikke, vette, funky tracks per uur. Daar sta ik hier voor. We kunnen nog eentje draaien voor het tijdstip van 4:30. En dan wordt het track van het album van The AP Connection. Het nieuwe album is onlangs gereleased en zeker het luisteren waard. Dit is een van de leukste nummers van het album, vind ik zelf. The AP Connection met Matthew Clanton en Love Again.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel. Nu mag je radio wel wat harder.

0: Hier in de studio is het op dit moment 32 graden en ik zoek me rot naar het Jam FM hitteplan. Maar waarschijnlijk moet iemand dat nog schrijven. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. We komen er wel. Je luistert naar de unieke sound van Jam FM. Always smooth and funky. Dit uur nog een hagelnieuwe remix van Jeffrey Osborne. De plaat komt volgende week uit, maar wij gaan hem vast draaien straks. En straks na 5 uur pakken we weer wat oude vormgeving erbij uit de piektijden van Jam FM. The good old days in de vorm van een top of the hour, dus hou hem hier.
1: Iedere werkdag tussen 4 en 6. Dit is de playlist voor je rit naar huis.
2: Of achter het fornuis, of tussen de lakens.
1: Dit is de

Dat ging over een love truck. En dat blijft toch altijd hangen op de een of andere manier. Soul Power en Hooked on You. En daarvoor de remix van de Yes West Band. De remix was van Michael Gray. En Just Get Ready. Kleine discussie hier, over, hier in de studio over hoeveel leuke mensen je uit M eigenlijk kent. Ik niemand. Oké. Dan is nu aangebroken voor een hele nieuwe plaat. De Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond op Jam FM van 10 tot 12 met Andreas en Johan. En de volgende plaat is gemaakt door Johan in samenwerking met Save the Robots. En de plaat is vanaf volgende week te downloaden via Tracksource. Ik heb het over Jeffrey Osborne en I Really Don't Need No Light to See. We gaan de plaat helemaal draaien, inderdaad. Dus vanaf volgende week beschikbaar.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the sun.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Jim Voren wint Tour de Kwakel en tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Voren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Rogier.
1: Jam FM Traffic.
3: Ik kijk even op de weg. Ik heb twee meldingen voor je. Staan alle twee op de A10. Knooppunt Koenplein richting Knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Buitenveldert. 3 minuten vertraging. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En terwijl ik met je aan het praten ben, verdwijnt de tweede melding. Dus je kan lekker doorrijden.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: altijd leuk. Om de luisteraars van Jam FM, die denken dat ze alles al hebben gehoord, toch te verrassen met een dance classic, ja. Maar dan moet je wel de juiste draaien, inderdaad. Hè. En ik werd net eventjes op mijn vingers getikt. Nee, Olaf, je zou toch iets draaien uit de goede oude tijd van Jam FM? In de vorm van oude vormgeving, een uurtop. Inderdaad, ben ik helemaal vergeten. Gaan we natuurlijk wel even doen, zo direct. Inderdaad. Oké, wat gaan we nu doen?
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Donderdag. Olaf van Tonen.
0: We pakken even de menukaart erbij. Eens even kijken wat we vanavond allemaal voor je gaan voorschotelen. Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan in de 60 Minutes of Dance Classics. Succes, Hans Verheijden. Tussen 7 en 8 de Long Version Disco Show met René Tepas. En vanavond tussen 8 en 10 Jam Crackers met Ronald Richel. En de donderdagavond wordt passend afgesloten met, zoals gebruikelijk, tussen 10 en 12 The Quiet Storm.

in de trein. Met een mooie plaat van de Saucy Lady. En Your Stellar. Ik heb het woord Stellar even opgezocht. Normaal moet je dat nooit doen natuurlijk, vertalen in het Nederlands. Maar in dit geval heb ik dat wel even gedaan. Letterlijk betekent het van een ster of uitmuntend, Stellar. Dat komt met name omdat ik zelf wel dan even aan die cryptomunt denk. Maar goed, dat zit natuurlijk even bij mij. De Saucy Lady. Oorspronkelijk komt ze uit Japan, maar tegenwoordig woont ze in Boston. Ze is zangeres, songwriter en DJ. En bij haar collega's staat ze bekend als The Beantown Girl. Uit haar muziek blijkt de bewondering voor het disco-tijdperk. En dat blijkt ook uit haar kleding. Want in haar outfit zou ze niet meer staan in de nachtclub scene van de jaren 60 en 70.

0: van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Tot zover.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennelparade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmere heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtebergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30 jaar bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan, een internationaal evenement dat eens in de twee jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wat een feest. Nog even doorzitten en dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange, lange werkdag.

STO voor straks tussen 6 en 7. De 60 Minutes of Dance Classics. En dan staat hier, als het goed is, Hans van der Heijden. Toch, Hans? Hans! Soms zal ik even binnen laten, inderdaad. Hij hoort me wel. Maar ik moet nog even wachten, vriend. 9 minuten over 5:30. 100% live is dit de Traffic Jam. Ik heb verder nog wat nieuws voor jou. Op het personele vlak. Je weet het, Erik Delahaye ligt op dit moment in de ziekenboeg van Jam FM. Maar ik heb net begrepen dat hij ontslagen is. Uit de ziekenboeg, geweldig verstaan. Morgen is hij er weer tussen 4 en 6 in de vrijdageditie van de Traffic Jam.

0: daar word je toch vrolijk van?
1: Het is donderdag. Weer een werkdag voorbij. Vandaag is Olaf van Tonen.
2: Olaf van Tonen.
1: Je vriend in de file.

Het lijkt wel weekend. Ik heb gewoon een weekendgevoel. Dat is nou precies de bedoeling. Celebrate for no reason. Door de Mickey Moore en NDT. Met de vocalen van Kathy Brown. En wat ik zei, celebrate. En voor de nieuwe plaat van Save the Robots. And what do I have to do? Het is bijna 6 uur. Hier in de Amstelregio. Fijn dat je luistert naar de lokale omroep Vrouwelijke Kerk in Amstel, Duivendrecht en Waver. Dit is Jam FM en mijn naam is Olaf van Tolen. In Oude Kerk in Amstel is het op dit moment licht bewolkt en 26 graden.

Altijd fijn om als ene laatste plaat een gospelplaat te draaien. Ah, je moet het wel durven. En ik durf dat, ja, ik durf dat gewoon. Zal straks wel weer gebeld worden, hè. Zoals elke donderdag. Sharon Johnson. En een better day. Inderdaad, en ik hoop dat het morgen inderdaad ook voor jou een better day is. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen. Ik wens je straks heel veel plezier met de 60 Minutes of Dance Classics. En wij spreken elkaar volgende week vrijdag weer. Ik wens je van

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermosella. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle. En een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.
6: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Jim Foren wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Foren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Saturday night on a Thursday night. 60 minutes of classics. Vanaf 6 uur hier op Jam FM, de 104.9. Luisteraars, een hele, hele goede avond. Weer terug in het mooie weer deze week. Daar zaten we opnieuw weer op te wachten. Want, oh, wat was het koud, hè, vorige week. Nee hoor, het is eigenlijk best aardig weer deze zomer 2026. Voor deze van Earth, Wind & Fire gingen we terug naar 1976... en het heerlijke, funky, bekende nummer Saturday Night. Ja, ga gewoon even lekker door met die gezelligheid, joh. Dan draai ik nog even lekker een plaatje. En wat voor een? Hij kwam uit 76, had ik al gezegd. Hè? De eerste van vanavond in deze 60 Minutes of Classics editie. Donderdagavond was er ook een uit 76 van Barry White. All-time favorite. Deze draai natuurlijk ook niet voor niks. Hè? We gaan naar Change. Volgende week dinsdag houden we het in de gaten. 4 augustus in de Paradiso in Amsterdam. Hier is Change of Heart.

0: of Hearts.
1: We hebben maar een heel klein beetje reclame gemaakt voor deze band. Voor Change, die volgende week dinsdag 4 augustus in de Paradiso in Amsterdam te horen is en te zien. Met een beetje geluk zijn er nog kaarten te krijgen op paradiso.nl. Zorg vooral dat je daarbij bent. Dat is eigenlijk de boodschap die we meegeven. Dus vandaar ook vandaag gedraaid. En deze van My Time, ja, ook bekend natuurlijk, 1986. My Female Intuition, dat zeg ik. Pieknotering destijds in het jaar 1986 was de nummer 9 in de Nederlandse top 40. Ja, best wel goed eigenlijk. En ze doen nog steeds, hè, trouwens, Mai Tai. De dames van Mai Tai treden nog regelmatig op. Hey, we gaan terug naar de jaren 70, 1977.

echte 70 sound. En ook nog van Casey and the Sunshine Band met die trompetjes en de Miami sound, zeg maar. I'm your boogeyman. Een van mijn favorieten uit de jaren 70. Kunnen we best wel stellen wat dat betreft. En hier gedraaid in de 60 Minutes of Classics op de donderdagavond op Jam FM, de 104.9. Leuk dat je luistert. Blijf dat vooral ook doen tot aan de klok van 7 uur. Want ik heb nog een hele, hele grote bulk. Fantastische mooie tracks. Er zitten er ook weer een paar bij voor de verandering uit de 90's. Voor de liefhebbers. Maar we gaan eerst eventjes vlak voor de break naar Johnny Camp. En we gaan daarvoor naar het jaar 1900 en wat is het? 88. Het schijnt dat ooit de originele versie door ZZ Top is. Ik lees het ook net hoor. Johnny Camp, Just

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. En via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmere heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

geschreven door Michael himself en zijn broer Randy Jackson. En stond natuurlijk op een album Triumph. Ja, staat prominent hier ergens in de platenkast bij mij. Dus

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.
1: Ja, Jam FM 104.9. Always smooth and funky op deze donderdagavond ook. Moet hem wel geweest zijn, ben ik bang. Want de laatste ben ik al aan het opstarten in deze. We gaan terug naar de jaren 80. De Sliders Touch.

van 5 Star natuurlijk. Volgende week donderdag ben ik er weer. Zelfde tijd. Iets over de klok van 6 uur dus. Geniet zo meteen van het programma van mijn zeer gewaardeerde collega. De Long Versions Disco Show. Heb nog een fijne donderdagavond. En alle andere dagen van de week. En ik ben er volgende week donderdag weer.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
4: de deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle. En de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Verbouwing station Weesp start binnenkort en historische films bij Oorlogmuseum Aalsmeerderbrug. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Station Weesp wordt vanaf augustus verbouwd vanwege de groei van het aantal reizigers. ProRail past de perrons aan om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Het aantal reizigers stijgt naar verwachting van 20.000 naar 30.000 per dag. In september en oktober rijden tijdens 2 weekenden geen treinen van en naar station Weesp. De werkzaamheden duren tot begin volgend jaar. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug organiseert op 9 en 16 augustus filmvoorstellingen met 3 oorlogsverhalen en de documentaire Onze Vliegers. De films zijn te zien vanaf 11:30 met aansluitend de documentaire over Nederlandse vliegers tijdens de meidagen van 1940. Meer informatie is te vinden op de agenda van het museum. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Dat was Vicky D. This Beat Is Mine, extended version. Tot aan het nieuws en de lokale nieuwsberichten. Is dit Imagination Changes, de Larry Levin remix.

0: van half acht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. En in het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Will Salutem Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Dance Reaction Disco Train in de Moreno J Remix. Het is nog steeds de Long Version Disco Show. Hiervoor draaide ik Clear and Open Your Mind in de album version.

weer voor jou. Ronald Richo met zijn jamcrackers. De laatste die ik draai voor jou voor deze week is Master Jam Dance All Night in the Long Version.

0: Jam FM 104.9 FM.
1: Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de dieren.

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

iemand een computer. Een stukje AI. En die maakt van een oude classic gewoon een nieuwe remix. Zijn naam is Dario Caminata. En dit was de Dario Caminata Revive van Chains. En A Lover's Holiday. Welkom.

Ze was wel een van de belangrijkste zangeressen van Chains tijdens de eerste twee albums. En ja, dat hoor je dus eigenlijk in deze plaat ook wel misschien wel een beetje terug, hè? Ja, het is 8:12. Welkom bij nieuwe Jamcrackers. Donderdagavond. Dankjewel natuurlijk, René Tepas, voor de long versions. We hebben voor jou klaarstaan Giom, wat dacht je van Imane? En een lekkere track van David Guetta. Maar eerst gaan we een lekkere track draaien van MG Sol. Hier is Don't You Ever Stop Believing.

0: plaat zijn bijna, of nou, net eigenlijk uitgebracht. 2026, Don't You Ever Stop Believing. Nou, dat moet je ook zeker niet doen. Blijf erin geloven natuurlijk. Hè. MG Soul hier op de Big 104.9. Het is donderdagavond en een lekkere warme dag hebben we weer achter de rug. Hè. Ongelooflijk, hè?
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: Tijd voor de nieuwe Bam Cracker van vanavond. Hier is Gimo.
2: A 3D music
0: en Summarized.

Ja, dat was er weer zo'n plaat op de rand van natuurlijk de programmering van Jam FM. Maar wel een lekkere plaat. Jam en Summarized. The Summer Feeling hier op die Big 104.9, vrienden. Hey, de volgende is ook een hele lekkere. Dit is van David Guetta. En wist je trouwens dat hij officieel een ster krijgt op de Hollywood Walk of Fame? Ja, hij is inmiddels genomineerd en opgenomen in de Class of Fame. Dus dat komt er binnenkort aan. Ergens in 2027 precies. We weten dat we nog niet helemaal, maar het komt er dus aan. En dat is natuurlijk wel een verdienstveldje waard voor hem. Hier is hij samen met Ray en Stay.

Valentine Brothers. Ze waren natuurlijk geen grote hitmachine. Maar met Money's Too Tight to Mention was het natuurlijk wel een dikke klassieker. Uiteindelijk schreven ze hem in 1982. En die later werd natuurlijk ook bekend, wereldberoemd bekend. Dankzij Simply Reds. De broers John en Billy Valentine kwamen uit Columbus, Ohio. En combineerden maatschappelijke teksten met een strakke funk en soul groove. En uiteindelijk, weet je, is dat het nummer ontstond nadat ze eigenlijk zelf zonder werk zaten en promotie nodig hadden. Dus gingen ze dit nummer maken en dat heeft ze geen windeien gelegd. Hey, we zijn zo meteen terug met de wet van Murphy, dus blijf ingeschakeld hoor, want er komt wat lekkers aan. A brand new track.

0: van 8:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. En de afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishingmails. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Wilse Lutum Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Marie.

0: naam Renee en Angela. En ze hoes. Voeling hoe. Maar eerst ga ik je even meenemen naar het volgende. Dat is de Recycle Dance Classic. Vanavond twee tracks van Inner Life. Ain't No Mountain High Enough.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.

En de zangeres is natuurlijk Jocelyn Brown. Die met haar krachtige stem het nummer een enorme boost gaf. Een hoop energie, zeg maar. En natuurlijk heeft ze later nog wel Somebody Else's Guy gemaakt. Maar meestal zien de DJ's haar stem op 1 No Mountain High nog. Als een van de meest explosieve momenten. Over mountains gesproken. Ook de Boys Town Gang heeft ook zo'n soort versie gemaakt met Ain't No Mountain High Enough. Ja, je kan er natuurlijk over blijven zingen. Dit is Jam FM. Mocht je trouwens op vakantie gaan en je wil ons meenemen, dan kun je in de Android Store of de iOS en de Android, moet ik even zeggen, dan kun je ons downloaden. We hebben een app en dan kun je meenemen naar het buitenland, naar Spanje, Italië. Gewoon lekker. Jam FM op je radio. Kijk eens even op je store. Je hebt vast nog wel een plekje op je telefoon over. Hè? Gaan we verder met een lekkere danceball van Imani. Hier is de Lay About Vocal Remix van Found My Light.

0: Zo sta ik ook altijd zaterdagavond in de tuin. Met een paar lege flessen. Oh ja, zijn die dan weer op? Ja. Imani en Found My Light, de Lea Bounce vocal remix. Wat een dikke, vette plaat natuurlijk. Hè. Dit is Jam FM. Mocht je willen reageren op het programma, kan je altijd even mailen naar studio@jamfm.nl, vrienden.
1: I need a little more bass.
0: Dat kan. Dat doen we met deze van Lime uit 82. Helaas is Dennis LePage en natuurlijk Denise veel te vroeg overleden. Maar wat hebben ze een heerlijke muziek gemaakt. Misschien wel kermisplaat.

Morgen bij hem de kermis. Maar ook in Duivendrecht op het Dorpsplein begint binnenkort de kermis. Van 12 tot en met 16 augustus kun je erbij zijn. En dan hoor je natuurlijk al die geluiden weer voorbij komen. Hè? Hier zijn René en Angela. En Who's Fooling Who? Tot aan de headlines van 9 uur.

0: staan natuurlijk altijd garant voor een heerlijke baseline in hun tracks. Ik heb het over René en Angela. Je kent ze ook nog wel van I'll Be Good. Dit one was getiteld Who's Fooling Hoodie op de Jam. Dit is Jam FM. Mocht je net ingeschakeld zijn, welkom bij het programma Jam Crackers. Tot aan 10 uur vanavond, tot aan de Quiet Storm. En te zometeen, want ik ga even over natuurlijk naar het nieuws en dergelijke. Heb ik de classical artist voor jullie klaarstaan. En onder andere ook een track van Norma Jean Wright. En wat dacht je van dat we een beetje Jam op gaan pimpen? Ja, we gaan een beetje Jam op pompen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij hoor.
1: Dit is hem, de donderende.
0: Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij hoor.
1: Dit is hem, de donderende donderdagavond. Met Ronald Richel.
2: This is Jam FM, 104.9 FM.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
9: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran. Namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Jim Forum wint Tour de Kwakel en tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Forum heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

de zanger Philip Wayne. Ja, die bracht de producties van Tom Bell naar een grote hoogte. En herkenbaar over de hele wereld. Hè. Leuk weetje is namelijk ook nog dat de Spinners zorgden in Great Britain voor verwarring. Omdat er al een volkbandje bestond met de naam de Spinners. Dus daarom werden ze daar uiteindelijk de Detroit Spinners genoemd. En ja, toen ging het wel weer goed natuurlijk. Hè. Jam FM 104.9. Het is 9:50. Vergeet het niet, straks gaan we mixen in de studio met DJ Ron Bunschoten. Maar eerst heb ik nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van de Sunshine Band en Norma Jean Wright? Die komen er zo meteen aan. Maar eerst nog even Let the Sun In. Nou, die komt er morgen wel weer aan. Maar ook Atlantic Star zingt erover in deze plaat. Hier is Let the Sun In.

0: het is tijd voor het volgende.
1: Hey yo, stop joking man. We better put on the record.
0: Zullen we dat maar doen dan? Even het plaatje erop zetten. Hey, wat is dit nou? Dat zou je niet zeggen, hè?

0: van half tien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. En vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het is tijd om de mixtafel weer open te zetten hier in de studio. In studio 3 is vanavond DJ Ron Bunschoten met zijn mix van vanavond in de Jammo Mix juli 2026. Veel plezier ermee!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with DJ Ron Bunschoten.
1: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

en dan op het laatste moment moet je hem natuurlijk afkappen. Op het hoogste moment mag natuurlijk ook. Applaus jongens in de studio, want hij heeft het weer lekker voor elkaar deze mix. Mr. Ron Bunschoot hier aan de Wheels of Steel. En dat maakt je weer een feestje van elke keer. Hè? Ja, zeker. Inmiddels is het bijna 22:00. Overgaan naar de Quiet Storm hier in Studio 22. Ja, het gaat natuurlijk heel snel wat dat betreft. Ik heb het helemaal warm van die mix. Wat ging die knallen, zeg. Oh.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Quiet
10: Storm. Jam FM takes it slow. Quiet Storm. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.